déglul ma wax la la waral magal ga nga xamné serigne bamba reyal demam ga wa Dakar fi ngeen fété ngeen yéw gro la café ge ngeen na nekul café han ngeen do xone bokku la ban di 41 38 café ali ñeex café gu neex ngeen di naan de ngeen yéw gu lay wax de ngeen jëgë ba ngeen naani café mi ngeen di yéw sidina ali ñeey célibataire